0: controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de schietpartij zou ook een omstander geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben de voorbije avond tienduizenden mensen actie gevoerd. Ze eisen nieuwe verkiezingen en willen de anticorruptieprotestbeweging van de voorbije maanden nieuw leven inblazen. Die beweging ontstond in november vorig jaar na de dood van 15 mensen. Die kwamen om het leven toen een dak van een vernieuwd treinstation instortte. Al snel werd de Servische regering verantwoordelijk gesteld en beschuldigd van corruptie. Daarom willen de actievoerders dat die aftreedt en er opnieuw verkiezingen worden georganiseerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in de schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers, dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En in de hoogste klasse van het voetbal in de Euro Playoffs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Euvraert, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het en triest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Euro Playoffs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Hoogstraten aardbeien. Frames plus, plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus koop nu Train Plus voor maar €4 per maand.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
3: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
2: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
3: Meer info op lab9.be.
4: M&M Hits Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd door hem ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De zaak kwam aan het licht nadat een vriendin van de vrouw de politie waarschuwde. Het slachtoffer wilde uitdrukkelijk dat de hoorzittingen op de rechtbank openbaar waren. Ze zou naar eigen zeggen geïnspireerd zijn door Gisèle Pelicot. Pelicot raakte wereldwijd bekend door haar getuigenis tegen haar echtgenoot, die haar bijna 10 jaar lang misbruikte, doordrogeerde en liet misbruiken door tientallen mannen. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat dat geëerd wordt.
0: Op het festival liever werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut kreeg de prijs liever voor beste scenario. De hoofdprijs op het filmfestival van Cannes, de Gouden Palm, werd dan weer uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mondiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mondiu.
3: My feeling is that today the society is split, it's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. M&M Hits Live.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen, volgens de lokale overheid.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Hits Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest, nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket. Op de Filipijnen zijn de reddingsdiensten op zoek naar tientallen bouwvakkers na de instorting van een gebouw van 9 verdiepingen. Het gebouw was in opbouw, ook de stijgers zouden ingestort zijn. De ramp zou gebeurd zijn tijdens hevig stormweer. De reddingsactie verloopt moeizaam, een 20-tal arbeiders kon al gered worden. Voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld. En op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
2: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
3: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Daarbij zijn een dode en 13 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van Kiev. Hij zegt dat een school en enkele flatgebouwen geraakt zijn. Op het filmfestival van Cannes hebben de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen twee militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een geweldige bekroning, zegt regisseur Lucas Dont.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Een andere Belg, actrice Virginie Efira, kreeg in Cannes de prijs voor beste actrice. Sport Racing Genk heeft de Europe Playoffs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag stak het nog Standaar voorbij. Genk won met 0-2 tegen OH Leuven en Standaar verloor thuis tegen Charleroi met 0-2. Na de match op Standaar braken rellen uit. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaar uit en die bestormden het veld. De trainer van Standaar, Vincent Huvraar, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren, überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: De voetbalcompetitie valt intussen in de plooi. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd om Europees voetbal. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna 25 jaar weer in de hoogste klasse. Lommel kwam als beste uit twee barragewedstrijden tegen Dender. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag dan wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: M&M Hits Live.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. Het Witte Huis ging een tijd in lockdown en president Trump was er op dat moment ook. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net verslag uitbracht van bij het Witte Huis.
1: That president Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig voor de gezondheid. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegank van de Gezinsbond.
2: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
0: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquiat en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquiat was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
3: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van spreken weg van de straat. Dat is echt wel zijn verdienste.
0: Ook bij de actrices waren er 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij. De 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Op Standaard braken na de match zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaard uitdagen en die bestormden het veld. Binnen en buiten het stadion was het een hele tijd onrustig. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
4: M&M Hits Live.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: date misschien wat bebouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwerfdag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
9: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Mamá, y si ficheva Slack.
1: Mira,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons geld werkt
0: niet. Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat.

0: Heel wat Vlamingen drinken geen leidingwater. 1 op de 10 gezinnen vindt kraantjeswater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraantjeswater in West-Vlaanderen vervuild met een verboden pesticide. En daar wordt dan ook minder kraanwater gedronken. In het algemeen wordt er nog altijd in 6 op de 10 gezinnen kraantjeswater gedronken. De rest houdt het op flessenwater. En dat heeft dus te maken met waar ze wonen, maar ook met hun opleidingsniveau, zegt de Gezinsbond.
1: Ook hier komt West-Vlaanderen weer naar voren, waar dat 50% fleswater drinkt, waar dat voor de rest maar rond de 37% zit. We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Dat komt dat overeen met een onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met een lagere opleiding gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
0: In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Hij bedankte achteraf de veiligheidsdiensten voor hun snelle reactie. In het voetbal heeft Genk de Europlay-offs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen Oud-Heverlee Leuven, terwijl concurrent Standaar met 0-2 verloor van Charleroi. Op het einde van de match hoorde keeper Luca Brugmans van Genk dat het er goed uitzag.
2: Ja man, op het einde was er een corner en ik hoorde Zaka schreeuwen. Standaar is dat verliezen. Dus ja, sindsdien wist ik het wel een beetje, maar natuurlijk blij dat je daar zekerheid in hebt. En ja, volgende week gewoon opnieuw 4 clean sheets op rij en laten we daar de 5 van maken.
0: En na de match braken er zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaar uitdagen en die bestormden het veld. Trainer Vincent Euvraar van Standaar betreurt het geweld, maar wijst naar Charleroi als aanstoker.
3: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren, überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: Binnen en buiten het stadion van Standaar was het een hele tijd onrustig. En SK Lommel speelt volgend jaar opnieuw in de hoogste voetbalklasse. Het was over 2 baragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oudspeler Harm van Veldhoven.
4: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug.
0: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. En dan nog het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm. M&M Hits.
5: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: Prima. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Het is Bolt in de Aakse. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol. M&M Hits.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
4: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
3: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
4: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
3: Nee.
4: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
3: Ja, wel zoiets.
4: Je weet het niet, mama.
5: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
4: Heel wat Vlamingen drinken geen leidingwater. 1 op de 10 gezinnen vindt kraantjeswater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraantjeswater in West-Vlaanderen vervuild met een verboden pesticide en daar wordt dan ook minder kraanwater gedronken. In het algemeen wordt er nog altijd in 6 op de 10 gezinnen kraantjeswater gedronken. De rest houdt het dus op flessenwater. En dat heeft te maken met waar ze wonen, maar ook met hun opleidingsniveau, zegt de Gezinsbond.
5: We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Daar komt dat overeen. Mijn onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met lagere opleidingen gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
4: In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost, vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Hij bedankte achteraf de veiligheidsdiensten voor hun snelle reactie. En president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran over het einde aan de oorlog grotendeels klaar zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details nog besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute, opnieuw open zal gaan voor schepen. Die wordt nu door Iran geblokkeerd en daardoor zijn de energieprijzen wereldwijd sterk gestegen. Iran zegt tegelijk dat het de controle over de straat van Hormuz niet zomaar zal opgeven. Het is dus nog afwachten of de VS en Iran echt tot een akkoord zullen komen om de oorlog te stoppen. En dan nog dit op het filmfestival van Cannes in Frankrijk. Hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Het was een overweldigende avond, zegt regisseur Lucas Dont.
6: Ik denk voor hun 2 is dat natuurlijk life-changing. Emmanuel heb ik gevonden in zijn agricultuurschool. Dus die jongen die had een andere carrière gepland. Maar ik denk dat hij dan misschien toch nu 2 keer ook gaat nadenken. Ik denk dat er zoveel getalenteerde mensen op deze planeet rondlopen. En dus ik denk dat ik altijd op zoek ga naar wie denk ik dat deze rollen echt met de grootste passie gaat kunnen brengen.
4: En een andere Belg, een actrice, Virginie Evira, kreeg de prijs voor beste actrice. Het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen temperaturen tot 30 graden opnieuw. Ook morgen en overmorgen blijven warme dagen. Vanaf woensdag wordt het dan wat koeler.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
4: In Wallonië eens proberen.
5: Of naar een pretpark gaan misschien.
4: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: laatste, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig,
4: Sian. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Ziet je dat, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
7: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
1: Dat is goed vastgezet, hè?
7: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
1: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
7: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
1: Ja.
8: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Een ticket naar paradijs.
10: Elke maand.
9: Romantisch weekend in Parijs.
10: Elke maand.
9: Leren surfen op Hawaii.
10: Elke maand.
9: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
10: Elke maand.
9: Pizza's proeven in Milano.
10: Elke maand.
9: Taco's maken in Mexico.
11: Win for life.
12: Win for life.
11: Win tot 5000 euro elke maand.
12: Elke maand, elke maand, elke maand.
11: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
13: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door test aan koop verkoop.

0: nieuwe film van Lucas Dont heeft een prijs gewonnen in Cannes. In Frankrijk, op het filmfestival van Cannes, is de Belgische film Coward gisteravond in de prijzen gevallen. De twee hoofdrolspelers, Valentin Campagne en Emmanuel Macchia, kregen samen de prijzen voor beste acteur. En de regisseur van de film, Lucas Dont, is trots, ook al grijpt hij zelf naast de hoofdprijs.
1: De realiteit is natuurlijk dat je daar inderdaad naast grijpt, maar ik ben iemand die graag ambitieus is en die graag meedoet om te winnen. Dat geeft mij adrenaline, dat geeft mij energie, maar die ook, denk ik, heel goed kan verliezen, in de zin van, ik zie het als een heel grote eer dat die twee hun performances beloond is vandaag, want zij zijn het hart van de film. Ik vind het zelfs echt de juiste prijs voor de film, oprecht.
0: De hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, ging naar de film Fjord, gemaakt door een Roemeense regisseur. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Volgens de burgemeester van Kiev zijn daarbij 4 doden gevallen. De Russen hebben een hypersonische middellange afstandsraket gebruikt. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne.
2: Het zou wel eens de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog kunnen zijn, met Kiev als ultiem doel. Hè. Er werden drones afgeschoten, ballistische raketten. We hebben trouwens vannacht hier in Odessa ballistische raketten letterlijk zien voorbij vliegen toen ze werden afgeschoten vanuit de Krim op 300 kilometer van hier. Maar er zijn dus woongebouwen geraakt, een grote markt, een shoppingcenter.
0: In Pakistan zijn tientallen doden en gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een trein reed er voorbij en ontspoorde voor een deel. Volgens de nieuwszender Al Jazeera waren er na de ontploffing ook geweerschoten te horen. De aanslag gebeurde in de hoofdstad van de westelijke provincie Balochistan en is opgeëist door een gewelddadige groep die de provincie wil afscheuren van Pakistan. Het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits. Non-stop.

0: geweest. Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL.
7: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: waren voetbalrellen in Luik. Na de zware rellen in het stadion van Standaar gisteravond wordt er nu gekeken hoeveel schade er is. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Deze Standaar-supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
1: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden. Dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi-supporters bij hun eigen supporters vieren. En pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen. En dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
0: Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust, al lijkt het op dit moment iets minder druk dan gisteren. Op de treinen zijn er voldoende zitplaatsen, zegt de NMBS.
2: Het is toch wel rustiger dan gisteren, met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
0: Ook op de weg zijn er filegolven, vooral op de E40 is dat het meest voelbaar. Het is intussen stapvoets aanschuiven tussen Zwijnaarden en Drongen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bij de aanval is, volgens de Oekraïnse president Zelensky, ook een hypersonische raket gebruikt. Dat is een krachtige en supersnelle raket, zegt Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
3: De Oreshnik-raket, in het Nederlands Hazelaar, is een ultrasnelle middellange afstandsraket die uitgerust kan worden met een nucleaire lading. Ze is onmogelijk te onderscheppen, want ze vliegt heel snel, 6100 kilometer per uur. De Oreshnik-raket is eigenlijk het Russische toverwoord voor angst. Als ze echt mensen angst willen inboezemen, dan wordt die Oreshnik altijd vernoemd.
0: Na de grote aanval van Rusland op Oekraïne zijn er nu zeker 83 gewonden geteld. Er zijn ook minstens 2 doden gevallen in en rond de hoofdstad Oekraïne, Kiev. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: M&M Hits Live.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: M&M Hits Live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M hits. Altijd de beste hits.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
0: Spar Koolruitgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
3: Immoscoop, man.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: naar voetbalrellen in Luik. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt nu gekeken hoeveel schade daar is. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en achteraf werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Deze Standaar supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
1: Je merkt al heel veel van de druk die aan weerskanten gezet wordt voor de wedstrijd. Van ja, de een wil niet dat de andere wint. Een massa volk, 25.000 mensen, dus ja, dan weet je dat er redelijk wat druk op de wedstrijd komt. En de historie tussen beide ploegen is nooit een goede trekrecord geweest. Dus ja, dan, op dat moment weet je dat iets kan verkeerd lopen, laat ik het zo zeggen.
0: 6 mensen werden gearresteerd en 4 politieagenten raakten gewond. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust. Er rijden weer 24 extra treinen. Na elke vaste trein volgt er 5 minuten later een volgende naar de kust om de reizigers te spreiden. Dat zegt de NMBS.
2: Het is toch wel rustiger dan gisteren met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
0: Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er minstens 83 mensen gewond geraakt. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne. Ook hij zegt dat het een enorme aanval was.
3: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters. Zonder onderscheid lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. Als ik met de mensen ginder praat, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend.
0: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïnse aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet is door Rusland. Oekraïne zegt dat het in het gebouw een drone, dat er in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. Volgens Iran zijn er toch nog enkele discussiepunten over een mogelijk vredesakkoord met de Verenigde Staten. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord dichtbij is en waarschijnlijk in de loop van vandaag rond zou zijn. Maar volgens Iran moet een eventuele deal eerst nog de goedkeuring krijgen van de regering en uiteindelijk ook van de geestelijke leider. Het weer nog. Het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.

0: Hoogstraten aardbeien. Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow! M&M Hits Live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, Masties WK.
6: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: M&M Hits. Altijd

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL.
12: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Altijd de beste hit.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Er is opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Dat gebeurde gisteravond in Herent in de buurt van Leuven. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten. Dat vertelt het parket.
2: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jongeman van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetrokken. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
1: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond zo'n 30 reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar in Luik gisteravond wordt er nu bekeken hoeveel schade er is. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen supporters. Deze Standaar-supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
3: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden, dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi supporters bij hun eigen supporters vieren en pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen en dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
1: 6 mensen werden gearresteerd en 4 politieagenten raakten gewond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er minstens 83 mensen gewond geraakt. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne. Ook hij zegt dat het een grote aanval was.
4: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters. Zonder onderscheid lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en we zien waar ze neervallen. Als ik met de mensen ginder praat, ze zijn helemaal van hun stuk hoor. En die zijn ondertussen wel wat gewend.
1: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat is bezet door Rusland. Oekraïne zegt dat in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. Het weer zonnig, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.
5: De beste hits non-stop. M&M hits.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update, voltooid.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: M&M Hits Live.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of 2 abonnementen, of...
3: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: M&M Hits. Altijd.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar heb ik een spray bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: M&M hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: Oh, ik snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het is Bolt Eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Het is 2:00.
8: VRT Nieuws.
9: Er is opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Wat gebeurde gisteravond in Herent, in de buurt van Leuven? Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, dat zegt het parket.
10: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoegd worden.
9: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond zo'n 30 reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, loopt nog. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was verwacht dat veel mensen dat zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit 1 centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust, dat zegt de federale politie.
11: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
9: Het weer nog. Het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen?

0: kijken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in het paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot €5000 elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: M&M Hits. Altijd.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh nee.
8: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: M&M hits.
11: Altijd de beste hits.
10: Non-stop.

0: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
1: Uw mobiliteitsbudget?
0: Ja.
1: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
4: Wow, die werken echt superhard.
3: Ja, dat is de bouw, hè?
4: Maar gaan die daar zelf wonen?
3: Nee.
4: En gaan die daar ook niet werken?
3: Nee, nee.
4: Waarom doen die dan zo hard hun best?
3: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
4: Ook als het voor iemand anders is.
3: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
5: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: M&M Hits.
7: Het is 3 uur.
6: VRT Nieuws.
8: Minister Kentijn wil strenge straffen voor de daders van de voetbalrellen. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standaard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quentin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en een strenge straf moeten krijgen. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en dat de duur van een stadionverbod ook verlengd is. In Herend, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, dat zegt het parket.
9: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoegd worden.
8: De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was verwacht dat veel mensen dat wel zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Dat zegt de federale politie.
10: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboots vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
8: Ja, het weer dan nog. Het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wordt het iets koeler.
7: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits non-stop.
7: M&M Hits.
11: De stad wordt wakker.

M&M hits.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: M&M heet Life.

0: krijgen vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Goeie, wacht hè.
4: Rustig, schat.
3: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: In Moskou!
7: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een naald, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoopman.
10: M&M Hits. Altijd

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies unlimited internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op... Je makelaar, je beste verzekering.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: M&M hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: Gemeenten willen meer belastingen ontvangen via een hoger kadastraal inkomen. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Dat zegt Schepen voor Financiën Luc Spiesens.
1: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar wordt er dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat is natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
0: In de Brusselse gemeente Laeken is afgelopen nacht een huis beschoten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de daders verschillende keren hebben gevuurd. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur. Er zijn ook verschillende hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Het parket heeft een onderzoek geopend. Over de daders is nog niets bekend. De minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quentin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en een strenge straf moeten krijgen. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en de duur van de stadionverboden verlengd. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Bergs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Bergs verloor in 3 sets van de Tsjechische speler Mahac. Het weer nog, zonnig, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Sense Lite draadloze oortjes voor maar 77 euro.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: M&M Hits Live.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Liantis. Ik snap dat hier niet van die...
4: Die tijdsregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: M&M Hits. Altijd

0: Rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: M&M hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoop, man!
3: Immoscoop, man!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Oh, zoveel video!
5: Vaak heel leuk... maar soms iets te leuk.
11: Te veel video's!
5: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
11: Ah.
5: Proximus. Think possible.
12: M&M Hits.
13: Het is 5:00.
12: VRT Nieuws.
14: Gemeenten willen meer belastingen ontvangen via een hoger kadastraal inkomen. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt dat de gemeentebesturen dat willen doen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in het hele land vernieuwen, maar dat ligt heel moeilijk, zegt hij.
15: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is, maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
14: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent vond het slachtoffer bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is een verdachte aangehouden. En nog in Brussel, in Laeken, is afgelopen nacht een huis beschoten. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur. Er zijn ook hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het was al de tweede dodelijke haaienaanval in Australië in amper 2 weken tijd. In het wielrennen heeft Jordi Meus de slotetappe in de vierdaagse van Duikerke gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor zijn ploegmakker Danny van Poppel en de Belg Gianluca Polvliet. De eindoverwinning in de vierdaagse van Duikerke was voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty. En dan op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Sisu Berchs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Berchs verloor in 3 sets van de Tsjechische speler Mahac. En dan nog het weer. We krijgen een rustige avond en nacht. Minimaal tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maximumtemperaturen tot 27 graden aan zee en 30 graden in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer.

0: Vlaanderen, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code
3: Yellow! Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract?
5: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
6: M&M Hits Live.
7: Kun je altijd rekenen op Jan Makelaar, je beste verzekering.

0: vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: All the messages you'd sent, and I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van...

0: In Mechelen is een dertiger gered uit het water. In de recreatiedomein De Nekker is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Door het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. De politie vertelt wat er gebeurd is.
1: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen. En dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
0: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Wat er precies met hem gebeurd is in het water, wordt nog onderzocht. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering de kadastrale inkomens in het hele land vernieuwen, maar dat ligt erg moeilijk, zegt hij.
2: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is, maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
0: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent vond het slachtoffer bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is wel een verdachte aangehouden. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het was al het tweede dodelijke haaienaanval of ongeval in Australië in amper 2 weken tijd. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Lavik de Versnes de 15e rit gewonnen. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. En dan nog het weer. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maximumtemperaturen tot 27 graden aan zee en 30 graden in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer.

Eminem hits. Eminem hits.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zanden van de politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
1: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen en dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
0: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Er is nog veel onduidelijkheid over een eventueel tussenakkoord tussen de VS en Iran. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar deze namiddag temperde president Trump de verwachtingen opnieuw. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten het voordeel van de tijd. De VS en Iran onderhandelen over een soort van intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van de straat van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook dienen om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Een voorwaarde waar zowel de VS als Israël niet wil van afwijken. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standaard en Charleroi van gisteravond zijn minstens 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu bijgesteld. De politie verwacht trouwens dat de volgende dagen nog meer agenten zich met verwondingen zullen melden. Zowel de voetbalbond als het parket heeft intussen een onderzoek opgestart naar de rellen. En dan nu naar het echte voetbalnieuws, want op dit moment ontvangt de nieuwe landskampioen Club Brugge AA Gent. Gent speelt nog voor een mogelijk Europees ticket. Bij Club Brugge is het de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Tom Boudeweel, is het daar aan een galawedstrijd op Jan Breydel?
2: Ja, je zou het zo kunnen noemen inderdaad. Het is genieten in de zon, vol stadion. En Club Brugge ook net 1-0 voorgekomen. De 5e goal in deze play-offs van Carlos Forbes. Club Brugge is ook de betere ploeg. Al heel wat kansen gehad. 2 keer het Solis, 2 keer Trezoldi. En zeker ook het afscheid van Simon Mignolet net voor de wedstrijd. Dat is er toch eentje om te onthouden. Was zichtbaar ontroerd ook, want zijn hele familie was er. Heel zijn trofeeënkast was leeggeroofd om hier op het terrein te zetten. En inderdaad, Gent kan nog die barrage spelen voor een Europees ticket. Dan moet het even goed doen of even slecht doen als KV Mechelen, want ze staan met evenveel punten. En dat is nu ook het geval, want hier dus Club Brugge 1-0 tegen Gent. En in die andere wedstrijd is Sint-Truiden op 1-0 gekomen tegen KV Mechelen. 1-0 dus in die beide partijen en we spelen bijna een half uur.
0: Dankjewel, Tom. En in de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht, waar niets meer op het spel staat, leidt Union met 2-0. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Laverick Diversnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn 3 Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de 5e plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. We krijgen een rustige nacht en avond. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 aan zee. 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer. Woensdag zonnige periodes met enkele wolken. En iets minder warm. 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

0: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond nipt aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder in Frabel.
1: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
0: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standard en Charleroi van gisteravond zijn uiteindelijk 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu dus bijgesteld. De voetbalbond en het parket hebben intussen een onderzoek opgestart naar de rellen daar. En ook vanavond wordt er nog gevoetbald. Kersvers landskampioen Club Brugge ontvangt AA Gent. Bij Club Brugge is het ook de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Gent speelt wel nog voor een mogelijk Europees ticket. Maar Tom Boudewijl, Club Brugge maakt er blijkbaar een ware galawedstrijd van.
2: Ja, een echte kampioenenstijl. Het is ondertussen 4-0 na ruim een uur voetballen. 3-0 bij de rust nadat de doelpunten... Ja, we moesten er toch 20 minuten op wachten op de openingsgoal van Carlos Forbes. Dan heeft de Trezoldi 2 keer gescoord en heeft er nog eentje bij gedaan meteen na de pauze. Dus een eerste hattrick voor Club Brugge van de Duitser. Ondertussen 19 doelpunten gemaakt in de competitie en de play-offs. Hij is de topschutter. En Gent had wel de eerste goede kans, had op voorsprong kunnen komen. Maar Mignolet dus in zijn galawedstrijd, zijn afscheidswedstrijd, hield AA Gent en Duverne op de 0. Waardoor dan zijn ploegmaats konden gaan scoren. Afscheidswedstrijd dus van Simon Mignolet. Het ziet er goed uit voor hem, voor Club Brugge en ook voor AA Gent. Want ondanks de 4-0 achterstand gaat het die barragewedstrijd misschien wel spelen tegen Racing Genk. Want KV Mechelen, de enige concurrent nog, staat ook 2-0 achter bij Sint-Truiden.
0: Dankjewel Tom. In de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht is het op dit moment 5-0 voor Union. Anderlecht speelt met Tina Rood voor Torgen Hazard, die zijn laatste match voor Anderlecht heeft gespeeld. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Blok zich zo net geplaatst voor de tweede ronde. Blok versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur een zware tegenstander voor Blok. En in de MXGP-klasse van het motocross is Lucas Koenen tweede geëindigd in de Grote Prijs van Frankrijk. De 19-jarige Koenen moest enkel de Nederlander Jeffrey Herlings voor zich laten. Koenen blijft wel leider in de WK-stand. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 30 graden. Dinsdag hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: 9 uur in een goede avond. VRT Nieuws met Alain Korte. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht, vooral op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval eerder op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
1: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep recht dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
0: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Tom Boudeweel, het werd dus een echte galawedstrijd.
2: Ja, dat klopt. Alles was ook aanwezig. Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden. Dus toch een dubbel gevoel bij de Buffalo's hier in een feestvierend Jan Breidel.
0: Dankjewel Tom. En Union heeft de Brusselse derby van Anderlecht nog gewonnen met 5-1. Thorgan Hazard kreeg in zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht een rode kaart. Er stond in die wedstrijd niets meer op het spel. Union eindigt de competitie als 3e, Anderlecht als 4e. In het hockey is Gantoise de nieuwe landskampioen bij de vrouwen. Het versloeg Dragons in de playofffinale. Voor Gantoise is het de 7e landstitel in de geschiedenis. Later vanavond kennen we ook de kampioen bij de mannen. Daar gaat de finale tussen Braxgata en Wattux. En de Zuid-Afrikaan Richard Sterney heeft in Schilde de Soudal Open Golf gewonnen. Dat is het grootste golftoernooi in ons land. De beste landgenoot was Anthony de Schutter op plaats 41. Nicola Koolsaerts nam er voor eigen volk daar in Schilde afscheid van de golfsport. Rustig en helder vanavond en vannacht, rond 16 graden. Ideaal terrasjesweer dus nog. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van België. Meer op 14nieuws.be.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: M&M Hits Live.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Bij de grootschalige Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht is ook het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt. Dat zegt de directeur van de organisatie. Er vielen geen slachtoffers in het gebouw, maar er is wel schade dus. Ook kantoren van de Duitse omroepen ARD en Deutsche Welle werden geraakt. Bij de aanval op Kiev vielen in totaal 4 doden en ongeveer 100 gewonden. Er werden honderden raketten en drones afgevuurd, daarbij enkele zeer krachtige bommen. Oekraïne vraagt ondertussen een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens Moskou was de aanval vannacht een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Daarbij vielen volgens Rusland tientallen doden. Maar Oekraïne ontkent dat het dat bombardement heeft uitgevoerd. Cuba heeft 15.000 ton rijst ontvangen van China. Het is een eerste lading van in totaal 60.000 ton die China heeft beloofd. Cuba is al 67 jaar onderworpen aan een economische blokkade door de Verenigde Staten. En de regering Trump legt Cuba nu al ruim 4 maanden ook een totale olieblokkade op. Collega Ann Bakkaert is in de hoofdstad Havana en legt uit wat die voedseldonatie betekent voor de Cubanen.
1: De Chinese rijst is meer dan welkom in Cuba, want door de sancties van de regering Trump is het voor de Cubaanse regering alsmaar moeilijker om voedsel in te voeren. China is een van hun belangrijkste handelspartners en bondgenoten. De Cubaanse president Díaz-Canel heeft de Chinezen dan ook uitvoerig bedankt, want door de olieblokkade en de zware economische sancties blijven de voedselprijzen hier maar stijgen. Cubanen die van een staatsinkomen moeten leven komen nog amper rond en bovendien zitten ze soms dagenlang zonder elektriciteit. Ook hier in Havana is er nog amper 2 uur stroom per dag. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over een dreigende humanitaire crisis in Cuba.
0: In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
0: Simon Mignolet werd voor zijn laatste wedstrijd uitgebreid gevierd. De emotionele huldiging raakte de doelman diep.
3: Wat er georganiseerd was door de hele blauw en zwarte familie. Ik kan daar alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag. Om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen als dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap. Maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
0: Afscheid van een monument. Union heeft de Brusselse derby tenslotte nog gewonnen van Anderlecht. 5-1 werd het daar. Torgan Hazard kreeg in zijn allerlaatste wedstrijd voor Anderlecht nog een rode kaart. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur, een zware tegenstander voor Bloks. Een rustige en heldere nacht krijgen we. Pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Dinsdag hetzelfde weer en dan tot 32 graden. En de rest van de week blijft het zomer. En meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.
5: Is dat wat vaker?

0: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In Nederland zijn vandaag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Well in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. De hulpdiensten konden enkel het lichaam van de man nog uit het water halen. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Redders en hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij is uiteindelijk ook overleden. Bij ons in Mechelen is eerder vandaag een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. In Spa, in de provincie Luik, is een vrouw van 69 overleden na een val uit een raam van haar appartement. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw kon niet meer gered worden. Er is een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de ongelukkige val. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent vanavond. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Voor de match werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor die gelegenheid de kapiteinsband aan Mignolet en hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
1: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
0: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Omdat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden, eindigt AA Gent de Champions Playoffs als 5e. En daardoor speelt het nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs dan weer, om een plek in Europa dus. En vicekampioen Union won opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht. Deze keer werd het 5-1 in een duel waar eigenlijk niets meer op het spel stond. Torgan Hazard pakte wel nog rood in zijn afscheidsmatch voor Anderlecht. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale vanavond Brak Schata met 2-3. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder vanavond tegen Dragon. Voor Gantoise is het dan weer de 5e titel in 6 jaar tijd. Een rustige en heldere nacht, pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, tot 31 graden in het binnenland en 22 aan zee door een verfrissende zeebries. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn zondag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Well in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Bij ons in Mechelen was eerder op de dag een man bewusteloos uit het water gehaald in de recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. En in Frankrijk zijn dan weer twee zwemmers verdronken in zee, niet ver van de stad Bordeaux in het zuiden. Op twee verschillende stranden kwamen ze in moeilijkheden nadat ze door de sterke stroming werden meegesleurd. De lokale autoriteiten roepen op om waakzaam te zijn, want sinds vrijdag hebben de hulpdiensten ook meer dan 30 zwemmers gered die door de sterke stroming de Atlantische Oceaan waren ingesleurd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Bij de aanval werd ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. Een handgeschreven brief van pater Damiaan uit 1888 is uitgeroepen tot museumstuk van het jaar bij ons. Dat heeft de organisatie Museumpas bekendgemaakt. De voorbije weken konden museumbezoekers hun favoriete museumstuk kiezen uit 130 stukken uit heel het land. 20.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en de meeste stemmen gingen dus naar die brief van pater Damiaan. De brief werd nog maar onlangs geschonken aan het Damiaan Museum in Tremelo. Sport. De Italiaan Kimi Antonelli heeft zo net de grote prijs van Canada Formule 1 gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in de Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op de polepositie en domineerde de race, maar viel uiteindelijk nog uit. En daardoor vergroot Kimi Antonelli ook zijn voorsprong in het WK-klassement. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een ruime 5-0 zege tegen AA Gent. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Vooraf werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn laatste wedstrijd. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei Mignolet.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Als 5e in de Champions Playoffs speelt het daarvoor nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België na winst tegen Brak Schaten vanavond. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wenier.
2: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
0: Eerder op de avond pakt de Gantoise de titel bij de vrouwen. Een rustige en heldere nacht krijgen we pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Pinkstermaandag opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen liever 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In het zuidwesten van Frankrijk zijn de voorbije dag 2 zwemmers verdronken in zee. Ze werden meegesleurd door de stroming. Een andere zwemmer kon worden gered. De reddingsdiensten hebben het voorbije weekend in de regio in totaal al 31 mensen moeten redden die werden verrast door de stroming. Vanwege het zomerse weer was het ook erg druk op de stranden daar. En dat was ook zo in Nederland. Daar zijn de voorbije dag ook 2 mensen overleden nadat ze in de problemen kwamen tijdens het zwemmen. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grote Prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de pole positie en leek de race te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze als ik al in zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, mee is met mijn lichaam. Dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrappen te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

M&M Hits.

0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. Een van de slachtoffers is een brandweerman. De brand ontstond in het vrachtruim van het schip. Tientallen hulpverleners werden ingezet om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race ook te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergrootte Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.